wacht, ga niet naar Saarbrug, niet ziekenhuis. Ja, ze zijn dood aan mij, maar ze kwam toch het schild om ik. Wie is kennis ik?